Dokter Pot, alias Captain Pottenpie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn meel een beut de Ninoviter op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Band Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

het hem nou rieken dat er geen Ronaldo zijn? En wat we weten wel erop, ze moet goed voor de man altijd aanvoelen. Wat jongen, wat is

0: van anemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kleuren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: willen hier nachtergalen. Lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij jullie hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Tief. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: V.
1: Radio met een hoekaf.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Verlaag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je mijn iemand ooit een fles kan doen, alstublieft?

0: Hoi.
1: Hey, wat hebben we hier nou, dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is hier de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet dan dat een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het ontzettend. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens. Ga lachen.
1: Laat ons
2: samen aan boord, hè.
1: Ja, kom. Hey,
2: we gaan weer achter de woordje jammen. Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vinger ik wij.
1: Dat is een boot van dat voor die anders.
2: Maar nog een keer kom maar niet van en ik heb binnen. Salut, jongens.
1: Jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn amuren in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar stoppen, hoor.
1: Ja? En dan al geweten, jongens, met wat toosje dat je nou hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippen zijn kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar nu naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal?
3: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één, vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen.
2: Hey,
3: echt een hoerwijk.
2: Als ik dat volk, man, jongen, wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, man, jongen.
2: Jongen, hey.
3: Schrik hem niet, man, kom.
2: Toet ik hem schrik. Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dat maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Bands, Brian Polé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanom de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: luisterde die van aan meer?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: Moet je nou eens wat weten?
1: Wat hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Veske Prins?
0: Ah, goed, dat is een vrees hè. Op mijn wagen, van de Giel, mon nette fix.

0: dis.
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse baranje.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlees, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, als dat blijft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wie hoort platte rest, zijn mijn wereld gewoon. En zet nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je in mijn wild niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, hou dat vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Men hier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat droeg.

Gent, Baempolé en Lierbeek doorgooi je zeker en vast Agustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baempolé, olé!

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hun klein neuk drugs pakt.

al nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: terras, alstublieft.
1: Ritters.
0: Alle dogen open vanaf half vijf, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
2: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
3: Oeh, poepen.
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britesfrietcatering.be.
2: Ja, wat? Niet hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britters.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van en gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé!

geven. Jeannette stopt haar rot. 7 op 7. Een slang in Ozanne zet je dik maar op 9. Lotje Mopran was pien er niet tegen. Als botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op. Een wespennest. Ver Jeannette.

0: van anemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te houden.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Nerdcast.
1: Ja, jongens, was te pijn, hè. Het is toch een monjak, hè. Als u ziek als dan ook, zeg ik.
2: Ja, ziek. Geen

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar jij opgestoen. Ik heb geen neuk toe op eken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kun je toch niet wassen.
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: gepegen is, er is. Moet je enig eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Maar jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kan. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Peken?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, kwaker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Brabisjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè, ja. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kament nog. Hé, hey. Zullen we komen hè, met tussenballen?
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zullen we er gaan komen met aan tussenballen?
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: dus?
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: café.
1: Want Bayernpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayernpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayernpolé,
0: olé!

0: في
1: راديو من النقف.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar een kaffee.

0: Beste karnavalisten! Zie mij naast hem. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feest.

een job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: om Irish Bandplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bandplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een bedoeld boerenpraagje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbeladenheid.

0: Yes! Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plus een binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plus een boot op één terras. Alsjeblieft.

dotte ballend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karpen lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: dat echt niet schomen? Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou maar?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Voor de smeerlap. Wah.

0: Bald kost een tum ook een wilder bad uit een troon. Het is een machtige villa, dat moet je verstoon.
1: Dus kunnen we toch een paar, ik dacht, je mocht het gewoon.

0: Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Met klasjes met de vanille op. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Zeg dat ik het niet ga zeggen.
1: Het is na 40 jaar

0: Gott. Want Hans den Balleman is Twitje Jurierenburger van Steen.
1: Onalde Nino Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veuren. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans, ten zat.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Stilte 2018 Stelfeer. O stem zij uren, tot diep in al neuren.

0: café.
1: Want Baempolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustus van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé,
0: olé!

0: Omeiris Baanplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een paalje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ja, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenhoofs cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

0: Hoi.
1: Hey. Was dat me niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Je man dan een keer gezien, hè.
1: Hey. Maar die zit niet helemaal zonder slash.
2: Ska-broeders, hè, man. Jongen, hey. Dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet helemaal met je hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het zien. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: gaan we lachen?
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Goed, jongens, dan lachen.
1: Laten
2: we dat aan boord ons, hè?
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achteruit
1: stappen.
2: Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vinger een keer wijzen.
1: Jo, stijgen we nog boodje gewoon. Dat voor die anders
2: niet. Maar nog de geek, maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn amuren in die binnen, zeg. Allee, waar je dat maar stoppen, gewoon.
1: Ja? Heb je dat al geweten, jongens? Met wat toosje dat je nou hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar nu naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan niet hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één, hè, vlees? Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen. Echt een hoer,
2: wat? Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, man, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, man. Kom, hé.
2: Toet ik hem schrik. Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Gent, Brian Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als ik een nieuw wetje mag kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bandplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon.

0: O Stefanie?
1: Ah, o Zeveske Prins?
0: Ajut, dat zijn vriezen. Op mijn wagen, van de Giel, man, niet de fix.

0: wil hier nachtergalen, plas een tal van mijn grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: uur platte rust, zijn mijn wereld gewoon. En zit nou morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wil niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

uitgingen kostte je een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas in tal van en gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn mail een beut de Innoviter op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het

0: familie in de Achtergalen. Lodge in tal van een grote koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aardlosjes, die vind je bij juwelier in de Achtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

Mr. Morgan's good.

0: café.
1: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, olé!

0: KV.
1: Radio met een hoekaf.
2: Uk in de moskee, luisteren ze naar een KV.

0: Beste karnavalisten! Zie mij hier naast wel. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafon te gooien.
1: Waar?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Sorry.

0: familie, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing, de berg van de cirkel, in Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de vanilof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: Vooral als strijk verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Pistool is met Jukke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Hey! Wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af.
6: Als een wijn in gang schieten,
5: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoi op tofels doen.

0: Tjong. Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
1: Och jong, trek

0: Cartoon. Mo.
1: Mo.
0: Mo.
1: Maar zin ik wie dat er door is? Skijt namig!
2: Ik. Van mijn witskap, jongen.

0: Türen fernem fließen.
1: Noch viel Luken hat durch mein Blusen.
0: Komm da lieb, da kann tegen meine Gelee weg.
1: Oi, an so ein Rieken da ja hat durch. Und an seckens kühn für die Käugers.
0: Ach Gottverdomme, ondertiske sit hier weer al om mijn gat. Gaan ze staterik?
1: Ik ken mana toch, ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, wat zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in alle hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien, 1, 2, 3.

0: niet?
1: Gegooid op de lampenkak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhalen, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van stront dat je zegt?

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is ruined. The best café van heel stad. Met Closet Museum van Inhof. Het is alle door een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Closet is ruined. De beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: Kirsten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Nieuwkast.

0: Voor alle aanstraak, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 20 jaar van haar te naai. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en nacht op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: miljard is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsje oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan ik.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: hier. Wel, de Gaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Met kluisjes van Inhof, het is alle door van Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Zeg dat het giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

nog lang van huilen te zien. Toen hebben we een while lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toen vuschelijk dat je bezig zit. While is in feed op huilen.

is al een moe. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke... Sporen!

0: Warren Bosch.
1: Dans op XTC, Witkap en een lijntje C.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen deer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Ik heb pistolees met u, hè.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Mieke van Eno. Zet al morneer, want walen zijn hier mee. Vier en gros, stelt Jeannette nog maar uit alle veren.
1: Wat
0: de wettels on fire.

Hier. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met Kluisjes met de Vanienhof. Het is alles over Oepen. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

0: Licht. Warm. Camera. Creëert. Netjes.
1: We zijn klaar.
0: Ah, ten zijn we, hè.

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan een massagebad.

0: jednorož.
1: Vrala a strajk, vrumbel dovný, i en adres. Mieke Moos strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen, wacht. Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zit te woosje, het werd een rennen woosje. Ons scheunien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

maman, comme

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: krijgen. Met Draman, dat is uw rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als de riet onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter, het is gepakt.
0: Ik haaf maar in, bad op mijn tan. Martijn ineens, voort.

Tief. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oom aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: B. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha.
1: Radio Menenukaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: Voor een lage strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strooi.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je mijn iemand ooit een fles kan holen, alstublieft?

Gezegd betere helden was voren, haske en presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al draad ogen is van haar op wat droeg.

Want Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, olé!

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

samen wijnlotgingen kosten een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dagen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: willen hier nachtergalen. Lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Want bij een polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoestenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. En polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En polé, polé!

0: die van Annemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend thuis om Iris Baanplafond te gooien.
0: Waar?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collieren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: dit?
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn wel carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plusje genoeg in ieder geval. 34 plusje binnen en van als dat goed weer is, 60 plusje boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier achterhalen. Plas een tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Galenos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier!

0: Oh, he's deep with it.
1: Well, Sarah, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la.
4: Rustig, ik wil hier ook nog een hel. Ik ben al die vuur, al tanden in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik een zot.
5: Och jong, trek dat.

0: ingrediënts kun je verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staat er ik?
1: Ik ken je maar toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: sterf mee.
1: Gegotje op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zit.
1: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
0: En moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
1: Streken, kit. Je moet je tijden zo niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen. Komt allemaal goed.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Hier. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met Kaasje met de Vanienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. Nee. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

Noste joer kon ik wel weer komen, dat heb ik al gezeid. En ze hebben door verma al een privéparking geleid. Met zonder veel barielen en met een Vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: schrijven. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toers met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Muito que houve nerte nós. Olha que era weer no de sensje van carnaval. Draadogen en achten op de vlicht van de realiteit. We trekken erop uit, we honden van deer en als de kat van oog is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jongen, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar. Benet!

0: miljard is hier een tussen de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? D'accord.

0: hier de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Hoi.
1: Hey, wat hebben we hier nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slashen.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar ziet de ander een roos zien met zijn aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met je hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn bejoot. Zijn toffe jongens, hè.
2: Bejoot, jongens. Ga lachen.
1: Laat ons
2: verwerken. Laat ons verwerken, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter de woordje jammen.
1: Kijk,
2: lachen. Lachen. Lachen. Ja, ja. Zijn vinger ik wijzen.
1: Laat ons verwerken op boot. Dat voor die anders.
2: Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn namen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat dan stoppen, hoor.
1: Ja? Heb je dat al geweten, jongens? Met wat toosje dat je nou hoort, zeg.
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar nu naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan eens hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één netvlies. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb hier roosje aan, man, jongen.
2: Jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, man. Kom, hé.
2: Toet ik hem schrik. Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dat maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Jongen, ja, jongens.

0: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas.

0: op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
1: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
0: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboeren praatje, hè. Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbeladenheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: hier. Wat de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de

0: 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem, kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
1: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
0: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Laat van Aijl te zien. Toer hebben we Aijl lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Aijl zijn vier op Aijl.

is allemaal? Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Al wel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal

Niet wist het af, alles was kuien. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: meske met de toerten.
1: En je zult moeten zot zijn om nog naar eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee ook, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond.

0: Plaats Baienpolé in Lierbeek. Door je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé! Olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is

0: 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
1: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
0: Vanom de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Nadjes, Nadjes, zijn we niet weer in een okergepist?

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: juwelier, nachtergalen, plagen, tal van en gratte koeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeteram.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah,

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Die Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

hier. Van de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet kan gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet kan gezellig.

0: Voor alle strijk verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet pijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.

0: is best, wat te toeren. En je zou moeten zot zijn om nog naar eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee ook, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Hey, wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af.
7: Als een wijn in hang schieten,
8: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoi op tofelstoel.

my life begin. Oh, ja, wadda. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum begin, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat. Oh, ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.